0: het WK voetbal heeft Zwitserland zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales. Het klopte Colombia na strafschoppen. Het verslag krijgt u van Geert Hermans.
1: Zwitserland als laatste geplaatst voor de kwartfinales en dat na een van de slechtste wedstrijden.
0: Op het WK voetbal heeft Zwitserland zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales. Het klopte Colombia na strafschoppen. Het verslag krijgt u van Geert Hermans.

0: na een late comeback met 3-2. Het weer nog. Vannacht wat wolken, minimaal rond 19 graden. In de ochtend vrij zonnig in het westen, elders nog bewolkt. In de namiddag krijgen we dan overal de zon te zien. En maximaal tot 29 graden. Ook donderdag veel zon. En nog wat warmer, 30 graden dan. Vrijdag en zaterdag temperaturen tot 33 graden. Ik wens je nog een rustige nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. M&M Hits.
1: Altijd de beste hits non-stop.

0: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Oost-Ekelo hebben sommige inwoners veel last van Colorado-kevers. Die komen massaal uit de grond van aardappelvelden in de streek en overspoelen er tuinen op zoek naar voedsel. De warmere en droge winter en de warme zomer zijn een mogelijke verklaring voor de plaag. Aardappeltelers moeten het goed aanpakken, zegt Ilse Eekhout van Via Verda, een organisatie die zich bezighoudt met teeltadvies.
1: In de eerste plaats, als die kever na de winter uit de grond komt gekropen, dan gaat hij op zoek naar aardappelplantjes die op het veld zijn blijven liggen. Dan is het een zaak om die aardappelopslagplanten zoveel mogelijk te vernietigen. Als die Colorado-kever dan terechtkomt in het aardappelgewas, is het een zaak om ook daar de kever te gaan bestrijden met insecticiden.
0: In Frankrijk vrezen de wijnbouwers voor een mindere oogst door de extreme hitte. Vooral in de Champagne-streek, de Bourgogne en Bordeaux groeien de druiven amper nog. De boeren verwachten veel vroeger aan de oogst te moeten beginnen. En mogelijk is de opbrengst ook zo'n 10% lager. Bij jonge wijnstokken is er vaak ook schade. Naast de verminderde opbrengst hebben de hoge temperaturen ook een invloed op het suikergehalte. En dat heeft dan weer invloed op de smaak en het alcoholpercentage van de wijn. De situatie zou wel nog kunnen verbeteren als het de komende weken zou regenen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales. Het klopte Colombia na strafschoppen. Na de reguliere speeltijd en na de verlengingen stond het nog steeds 0-0. Het was een match waar amper iets vermeldenswaardigs gebeurde. Er zal wel nog gesproken worden over Argentinië-Egypte. Die match werd met 3-2 gewonnen door Argentinië gisteravond. Maar de regerende kampioen kroop door het oog van de naald. Diep in de tweede helft stonden ze nog 0-2 achter. Messi zorgde voor de ommekeer met een assist en een doelpunt. Het weer dan nog. Hier en daar wat wolken, minimaal rond 19 graden. In de ochtend is het vrij zonnig in het westen, in de rest van het land bewolkt. Maar na de middag klaart het overal op en wordt het zonnig met maximaal tot 29 graden. Ook donderdag zon en temperaturen tot...
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het BeBright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Zalando. Wat doe ik aan voor die barbecue?
5: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.

0: FM Hits. Het is 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. VS heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reeks krachtige aanvallen en zijn ze een antwoord op de Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz maandag en dinsdag. Die aanvallen zijn gevaarlijk, onterecht en een schending van het staakt het vuren volgens de Amerikanen. Iraanse staatsmedia maken melding van explosies in Sirik en in Bandar Abbas, twee plaatsen die aan de straat van Hormuz liggen. Iran claimt dat het als enige land de straat van Hormuz mag beheren en valt regelmatig olietankers aan die tegen de zin van het regime door die zeeengte varen. In Houston heeft de Amerikaanse immigratiepolitie dinsdag een Mexicaanse man doodgeschoten. De man werd tegengehouden bij een verkeerscontrole. Volgens de politie probeerde hij te ontkomen en negeerde hij de bevelen van de agenten, waarna hij werd doodgeschoten. Of het ook echt zo gebeurd is, valt nog af te wachten. Eerder dit jaar waren er ook al 2 dodelijke schietincidenten waar agenten van de immigratiepolitie bij betrokken waren. Toen beweerden de autoriteiten ook dat het om zelfverdediging ging, maar videobeelden weerlegden de versie van de politie toe. De Belgische Voetbalbond is nog eens teruggekomen op de zaak Balogun en Heysa over zijn rode kaart op het WK en de inmenging van Trump om hem toch speelgerechtigd te krijgen. België won van de VS met 1-4 en verdere juridische stappen lijken er niet meer te komen. Maar de bond zegt wel dat duidelijke procedures, respect voor de rechten van de verdediging en een consequente toepassing van de reglementen essentieel zijn. De bond zal zich ook verder inzetten voor rechtszekerheid, transparantie, gelijke behandeling en fair play, klinkt het in een statement. En nog op het WK voetbal heeft Zwitserland zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales. Het klopte Colombia na strafschoppen. Na de reguliere speeltijd en na de verlengingen stond het nog steeds 0-0. Het was een wedstrijd waar amper iets vermeldenswaardigs gebeurde. Er zal wel nog gesproken worden over Argentinië-Egypte. Ook dinsdagavond, die match werd met 3-2 gewonnen door Argentinië. Maar de regerende kampioen kroop door het oog van de naald. Diep in de tweede helft stonden ze nog 0-2 achter. Messi zorgde uiteindelijk voor de ommekeer met een assist en een doelpunt. De komende uren minimaal rond 19 graden. In de ochtend vrij zonnig in het westen van het land, elders nog bewolkt. Tegen de namiddag wordt het overal vrij zonnig en ook warm met maximaal tot 29 graden. Donderdag ook zonnig en nog wat warmer, 30 graden dan vrijdag en zaterdag, temperaturen tot 33 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en ochtend. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
2: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
1: Jawel, Anna Green biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren. Okay.

0: Vijf uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. In Houston in de Amerikaanse staat Texas heeft de Amerikaanse immigratiepolitie ICE een Mexicaanse man doodgeschoten. De man probeerde volgens de politie te ontkomen aan een controle. Binnenlandse Zaken zegt ook dat de man met zijn auto een ICE-agent een auto probeerde te rammen en daarop is er geschoten. De man overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De gebeurtenissen doen denken aan twee dodelijke schietpartijen begin dit jaar waarbij ook ICE-agenten betrokken waren. Ook toen zei Binnenlandse Zaken dat het om zelfverdediging ging, maar beelden van de schietpartijen spraken dat tegen. De VS heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die een antwoord op Iraanse aanvallen op drie commerciële schepen in de straat van Hormuz de afgelopen dagen. Er waren toen verschillende meldingen van schepen die werden aangevallen. Wie erachter zat was niet meteen duidelijk. De VS ziet die aanvallen alleszins als een schending van het staakt het vuren. Vlaanderen gaat de strijd opvoeren tegen de wasbeer. Dat heeft minister van Omgeving Broens gezegd in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering heeft maatregelen goedgekeurd om wasberen sneller op te sporen en efficiënter te bestrijden. Zo mogen er bepaalde vallen gebruikt worden. Het aantal wasberen is in Vlaanderen nog beperkt, tot enkele tientallen. Maar het is volgens minister Broens belangrijk om nu in te grijpen, voor de populatie niet meer in te tomen valt. Zoals in Wallonië, waar er naar schatting 70.000 wasberen rondlopen.
1: De ruimtelijke verspreiding is voorlopig relatief beperkt. Er is daarom momenteel ook nog geen sprake van een overmatige impact op volksgezondheid, op landbouw of de biodiversiteit. Maar het toont wel het belang om snelheid te maken. De wasberenpopulatie in Vlaanderen is nog zeer beperkt en het is een basisregel bij invasieve soorten dat ingrijpen in een vroeg stadium zorgt voor lagere kosten.
0: De wasbeer kan ernstige schade toebrengen aan landbouw en natuur. Ze roven nesten leeg van uilen en ooievaars, kunnen huisdieren aanvallen en ziektes verspreiden. Op het WK voetbal zijn nu ook de laatste twee kwartfinalisten bekend, Argentinië en Zwitserland. Argentinië klopte Egypte na een waanzinnige comeback. Zwitserland had strafschoppen nodig tegen Colombia. Geert Hermans vat de wedstrijden samen.
2: We hebben gisteren een hele goede en een hele slechte wedstrijd gezien. Argentinië kroop in een zinderende partij door het oog van de naald tegen een scherp counterend Egypte. Toen een kwartier voortijd de wereldkampioen 0-2 achterstond, gaf niemand nog een stuiver voor de kansen van Argentinië. Toch werd het nog in een geweldig slot 3-2 met onder meer de 8e goal van Lionel Messi op dit WK. Messi die ook eerder een strafschop had gemist. In de kwartfinale treft Argentinië Zwitserland, dat zich voor het eerst in 72 jaar voor een kwartfinale kon plaatsen. Het klopte Colombia met de strafschoppen na een saaie en zwakke wedstrijd.
0: Vanmorgen eerst alleen vrij zonnig in het westen. In de namiddag wordt het overal vrij zonnig bij maxima tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
1: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
0: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
1: Oké. Okay.
0: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen. Enagreen. Energie-rebellie.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het BeBright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
3: Solden bij Zalando. M&M Hits, live.

0: De VS heeft Iran opnieuw aangevallen. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran in het Midden-Oosten, ook al is er eigenlijk een gevechtspauze tussen de VS en Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig omdat Iran de voorbije dagen 3 commerciële schepen heeft aangevallen in de zeestraat van Hormuz. De VS beschouwt die aanvallen als een schending van het staakt het vuren. In de golfstaten Kuwait en Bahrein is vanmorgen vroeg het luchtalarm afgegaan, dat melden ze via X. Mogelijk valt Iran daar Amerikaanse legerbasissen aan als reactie op de aanvallen van de VS. In Frankrijk is Marine Le Pen dan toch kandidaat bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar, ondanks haar veroordeling voor fraude. Ze gebruikte Europees geld voor haar eigen partij, het uiterst rechtse Rassemblement National. Het Hof van Beroep bevond Le Pen gisteren opnieuw schuldig, maar haar onverkiesbaarheid, die eerst 5 jaar zou duren, is teruggebracht tot 15 maanden en die zijn intussen voorbij. Ze mag daardoor campagne voeren met een enkel band, maar Le Pen wil dat zonder doen en trekt naar het Hof van Cassatie. Daardoor wordt haar straf voorlopig opgeschort en kan ze dus zonder enkelband campagne voeren. De OCMW's in ons land bestaan vandaag exact 50 jaar. De centra bieden hulp en bijstand aan wie het moeilijk heeft in de samenleving. Maar de OCMW's staan, naar eigen zeggen, steeds meer onder druk van het beleid. Ze moeten nog meer mensen naar werk begeleiden en de druk groeit om te controleren en sancties op te leggen. En daardoor wordt het moeilijk om mensen nog echt te helpen, zegt OCMW-experte Sarah van Hooyland.
1: We hebben als samenleving een artikel in onze grondwet gezet waarin dat we zeggen dat iedereen daar recht op heeft. En tegelijkertijd doen wij allerhande maatregelen binnen een beleid die menselijke waardigheid onder druk zet. Dus in plaats van mensen op een waardige manier te laten leven, en dat gaat inderdaad niet over duizenden euro's die mensen krijgen, maar dat gaat echt over een minimaal inkomen dat je nodig hebt om waardig te leven, dat negeren we volledig.
0: En op het WK voetbal zijn nu ook de laatste 2 kwartfinalisten bekend, Argentinië en Zwitserland. Argentinië klopte Egypte met 3-2 na een opvallende comeback. Tot 10 minuten voor het einde stond Argentinië 0-2 achter, maar dan scoorde Argentinië toch nog 3 keer, onder meer dankzij Messi. Zwitserland had strafschoppen nodig tegen Colombia, na verlengingen was er nog altijd niet gescoord. Uiteindelijk haalde Zwitserland het in de strafschoppen met 4-3. Het is eerst nog bewolkt, daarna komt de zon erdoor en we halen tot 29 graden. Morgen veel zon, dan opnieuw 30 graden. En ook vrijdag en tijdens het weekend zonnig en warm.
2: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop. M&M.

0: Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: M&M Hits, live.

M&M Hits.

0: Zolde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel just.
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Dus de condata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Knaldi.
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: Jij wilt de schoonste kortingen? Let's go! Wij hebben supersolde. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
6: M&M Hits.
7: Het is 7 uur.
6: VRT Nieuws.
8: De VS en Iran vallen elkaar opnieuw aan. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran in het Midden-Oosten, omdat Iran de voorbije dagen 3 olietankers zou hebben aangevallen in de straat van Hormuz. Die is belangrijk voor de wereldwijde oliehandel. Iran heeft voor voorbije uren geantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire basissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. De VS en Iran hadden eigenlijk sinds midden juni een akkoord om elkaar 60 dagen niet aan te vallen en te onderhandelen over een permanenter vredesakkoord. Het is niet duidelijk of die gesprekken nu nog doorgaan. In Frankrijk is Marine Le Pen dan toch kandidaat bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar, ondanks haar veroordeling voor fraude. Ze gebruikte Europees geld voor haar eigen partij, het uiterst rechtse Rassemblement National. Haar onverkiesbaarheid van 5 jaar is wel teruggebracht tot 15 maanden, en die zijn intussen voorbij. Ze mag daardoor campagne voeren met een enkelband. Maar ze wil dat zonder enkelband doen en trekt nu naar het Hof van Cassatie. Steven de Kranen geeft meer uitleg.
9: Die veroordeling die is er 2 keer bevestigd, maar het vonnis is niet definitief. En vooral die strafuitvoering die wordt opgeschort. Dat wil zeggen dat die enkelband dat die voorlopig niet aan moet. En dan zegt ze, ja, zonder enkelband kan ik campagne voeren en dan wacht ik wel het oordeel van het Hof van Cassatie af. Hof van Cassatie normaal, dat duurt tussen de 8 maanden en 1 jaar. We zitten op 9 maanden van de presidentsverkiezingen. Hof van Cassatie liet al weten, we gaan sneller werken. Ze gebruikt dus een juridische truc en ook wel de tijd.
8: De OCMW's in ons land bestaan vandaag 50 jaar. Ze bieden hulp en bijstand aan wie het moeilijk heeft in onze samenleving. Maar de OCMW's staan, naar eigen zeggen, steeds meer onder druk van het beleid. Ze moeten nog meer mensen naar werk begeleiden en de druk groeit om te controleren en sancties op te leggen. De coalitie Humaan OCMW-beleid klaagt dat aan. Experte Sarah van Hooyland legt uit waarom OCMW's belangrijk zijn.
10: Omdat het OCMW eigenlijk het laatste vangnet is van de samenleving. Als we merken dat mensen door omstandigheden niet kunnen werken of niet meer op de werk zitten, dan verdienen we eigenlijk als samenleving dat laatste vangnet. Maar weet dat we als samenleving zeggen, wij laten u niet aan uw lot over. En een OCMW, die hebben eigenlijk alles in handen om mensen op maat goed te begeleiden naar opnieuw die integratie in de samenleving. En dat is wat we op langere termijn willen.
8: En op het WK voetbal zijn nu ook de laatste 2 kwartfinalisten bekend, Argentinië en Zwitserland. Argentinië klopte Egypte met 3-2 na een opvallende comeback. Tot 10 minuten voor het einde stond Argentinië 0-2 achter, maar dan scoorde Argentinië toch nog 3 keer, onder meer dankzij Messi. Zwitserland had strafschoppen nodig tegen Colombia. Na verlengingen was er nog altijd niet gescoord en uiteindelijk haalde Zwitserland het in de strafschoppen met 4-3. Het is eerst nog bewolkt. Later vandaag komt de zon erdoor en we halen tot 29 graden. Morgen veel zon, dan opnieuw 30 graden. En ook vrijdag en tijdens het weekend zonnig en warm.
6: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop.

0: deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: M&M Hits. Altijd de beste.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Knaldi!
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: Solden bij Zalando.
6: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
5: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
6: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
5: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
7: M&M hits.
8: Altijd de beste hits.
7: Non-stop.

0: In het Midden-Oosten zijn er opnieuw aanvallen tussen de VS en Iran. De Verenigde Staten hebben opnieuw tientallen doelen in Iran gebombardeerd omdat Iran de voorbije dagen 3 olietankers zou hebben aangevallen in de zeestraat van Hormuz. Iran heeft daarop Amerikaanse militaire basissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein aangevallen. De VS en Iran hadden nochtans afgesproken om elkaar 60 dagen lang niet aan te vallen en te onderhandelen over een permanenter vredesakkoord. Het is niet duidelijk of die gesprekken nu nog doorgaan. De OCMW's bestaan vandaag 50 jaar, maar in een open brief klagen ze aan dat ze steeds meer moeten doen zonder er extra geld voor te krijgen van de regering. Zo zijn er nu meer mensen die een leefloon komen aanvragen, nu de werkloosheidsuitkeringen beperkt zijn tot 2 jaar. En ze voelen ook meer druk om te controleren of mensen wel recht hebben op een leefloon. Dat zegt de Federatie van Vlaamse OCMW Maatschappelijk Werkers.
1: Het ganse verhaal dat momenteel op ons afkomt, maakt dat onze kerntaak eigenlijk verschuift van begeleiden naar controleren en sanctioneren. Wij zijn zeker niet tegen maatregelen die misbruik aanpakken. Alleen de grootste groep van mensen maakt geen misbruik. Dus alles ophangen aan die controle en die sanctionering lijkt ons gewoon geen goede zaak.
0: In Frankrijk is Marine Le Pen dan toch kandidaat bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar, ondanks haar veroordeling voor fraude. Ze gebruikte Europees geld voor haar eigen partij, het uiterst rechtse Rassemblement National. Het Hof van Beroep bevond Le Pen gisteren opnieuw schuldig, maar haar onverkiesbaarheid, die eerst 5 jaar zou duren, is teruggebracht tot 15 maanden. En die zijn intussen voorbij. Ze mag daardoor campagne voeren met een enkelband, maar Le Pen wil het zonder doen en trekt naar het Hof van Cassatie. Daardoor wordt haar straf voorlopig opgeschort en kan ze dus zonder enkelband campagne voeren. En op het WK voetbal zijn nu ook de laatste 2 kwartfinalisten bekend. Argentinië en Zwitserland zijn dat. Argentinië klopte Egypte met 3-2 na een opvallende comeback. Tot 10 minuten voor het einde stond Argentinië 0-2 achter. Maar dan scoorde Argentinië 3 keer, onder meer dankzij Messi. Egypte zag een doelpunt afgekeurd worden. Het voelt zich benadeeld en spreekt zelfs van een vervalste wedstrijd. Bert Sterks analyseert.
2: Ik heb nu ook wel het gevoel dat er wat lakser wordt opgetreden tegen Argentinië dan tegen andere landen, dat ze wat meer beschermd worden. Er wordt ook gezegd, Argentinië heeft een makkelijke weg naar de finale. Een makkelijke groep. Ja, ik mag hopen dat het niet allemaal geleid gebeurt. Laat ons iets van naïviteit overhouden tijdens dit wereldkampioenschap.
0: Zwitserland won tegen Colombia na strafschoppen met 4-3. Het is eerst nog bewolkt, daarna komt de zon erdoor en we halen tot 29 graden vandaag. Morgen veel zon, dan opnieuw tot 30 graden en ook vrijdag en tijdens het weekend zonnig en warm.

0: zijn er voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen. We'll be right back.

0: Helena Puntbe.
1: Go Yellow!
2: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: M&M Hits.
5: Altijd de beste hits.
4: Non-stop.

0: for another.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solden tot min 70% op onze expo-keukens.
0: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
3: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
5: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes.

0: VS en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen. De Verenigde Staten hebben Iran aangevallen omdat Iran enkele schepen in de straat van Hormuz zou hebben aangevallen. Daarop heeft Iran dan Amerikaanse doelen aangevallen in de golfstaten Bahrein en Kuwait. De Amerikaanse president Donald Trump is momenteel in Turkije voor de NAVO-top. Ook daar zal het conflict besproken worden, dat zegt NAVO-topman Mark Rutte. Hij noemt de Amerikaanse aanvallen absoluut noodzakelijk.
1: I also expect allies today to discuss Iran. I expect allies to reconfirm that Iran should never ever get its hand on a nuclear capability.
0: De VS en Iran hadden eigenlijk een gevechtspauze van 60 dagen afgesproken. De OCMW's in ons land bestaan vandaag 50 jaar. Maar in een open brief klagen ze aan dat ze steeds meer moeten doen zonder er extra geld voor te krijgen van de regering. Ze voelen meer druk om te controleren en sancties op te leggen. En daardoor wordt het moeilijk om mensen nog echt te helpen, zegt OCMW-experte Sarah van Hooyland.
2: We hebben als samenleving een artikel in onze grondwet gezet waarin dat we zeggen dat iedereen daar recht op heeft. En tegelijkertijd doen wij allerhande maatregelen binnen een beleid die menselijke waardigheid onder druk zet. Dus in plaats van mensen op een waardige manier te laten leven, en dat gaat inderdaad niet over duizenden euro's die mensen krijgen, maar dat gaat echt over een minimaal inkomen dat je nodig hebt om waardig te leven, dat negeren we volledig.
0: In Houston in de Amerikaanse staat Texas heeft de Amerikaanse immigratiepolitie ICE een Mexicaanse man doodgeschoten. De man zou gevlucht zijn van een controle en volgens Binnenlandse Zaken probeerde hij met zijn auto een ICE-agent aan te rijden. En daarop is er dan geschoten. Binnenlandse Zaken noemt het wettige zelfverdediging van de agenten. Begin dit jaar waren er al 2 gelijkaardige dodelijke incidenten. En op het WK voetbal spreekt Egypte van een vervalste wedstrijd tegen Argentinië in de 8e finales. Tot 10 minuten voor het einde stond Egypte 2-0 voor, maar dan scoorde Argentinië 3 keer en werd Egypte dus uitgeschakeld. Egypte zag een doelpunt afgekeurd worden na een fout, maar verschillende fouten van Argentinië werden niet gefloten, zegt Egypte. Egypte dient een klacht in bij Wereldvoetbalbond FIFA. Het lijkt soms alsof Argentinië wat beschermd wordt, zegt sportzaakcollega Bert Sterks, maar Egypte kwam zelf ook al goed weg.
3: Egypte stond nu in rep en roer en was heel hard aan het protesteren, was veel frustratie, die ik absoluut begrijp na zo'n rollercoaster van emoties. Maar ik heb toevallig de vorige wedstrijd van Egypte tegen Australië ook becommentarieerd. Maar die verdedigers van Egypte hebben toen ook wat afgeschopt in die match zonder 1 gele kaart te krijgen, waardoor ze tot op het einde van die match toch nog scherp konden blijven verdedigen. Daar mochten ze toen ook zelf niet klagen.
0: Naast Argentinië plaatste ook Zwitserland zich voor de kwartfinales na strafschoppen tegen Colombia. Het is eerst nog bewolkt, straks meer zon en tot 29 graden. Morgen krijgen we heel veel zon en dan tot 30 graden.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: M&M Hits Live.

0: kortingen tot wel -50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
1: Krevel, leef beter.
2: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur. Knaldi!
3: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
4: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak, tot 3 pakken voor maar €90.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelig.
6: Altijd.

0: adventurers everywhere.
1: Het is Solden bij AS Adventure.
2: Solden bij AS Adventure.
1: AS Adventure.
2: AS. Je vergeet de S van Solden. Het is daar Solden.
1: Ik weet het.
2: Zeg het dan.
1: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
2: Sorry.
1: Dus niks.
2: Allo, jong.
1: Korting tot -70%.
2: Procent.
1: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
0: AS Adventure.
3: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
4: Lotto is op zoek naar handen.
5: Wat?
4: Handen? Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
5: Oh, een cabrio.
4: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
5: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
6: C'est
4: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €8.500.000. Lotto, omdat het kan.
5: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
7: M&M hits.
8: Altijd de beste hits.
7: Non-stop.

0: beter naar beter bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij beter bed.
1: Solden bij Zalando.
2: Wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
2: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Ja, die look.

0: Wordt in geld voor de meest getoonde prijs.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst. 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
3: Amai, schoon.
2: Ja, ja.
3: En dat paste binnen jullie budget?
2: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
3: Mm, slim.
2: Prachtige keuken, hè?
3: Ja.
4: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solden tot 30% korting.
5: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
6: 500?
5: Schatke, dat is 25 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
5: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
6: Allee, gracias, Kate.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten. Zonder bijkomende kosten, no stress. Get it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
11: Hoe dat?
10: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
11: Oh, cool.
10: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
13: M&M Hits.
14: Het is 10 uur.
13: VRT Nieuws.
15: De staking bij brouwerij AB InBev is voorbij. Bij brouwerij AB InBev hebben de vakbonden en de directie een akkoord bereikt na 6 dagen overleg. Het personeel van verschillende verdeelcentra was al sinds eind vorige week aan het staken uit protest tegen de toegenomen werkdruk. Maar nu is er dus een akkoord, zegt de christelijke vakbond.
16: Daar komen een aantal mensen bij, vast in dienst. Er worden een aantal vervangingen gedaan. Er is een hitteplan afgeklopt dat aanvaardbaar is en dat dan geëvalueerd kan worden op het einde van het jaar. En het ontslag dat gevallen is vorige week. Die man wordt ook uitgenodigd om te kijken naar een andere functie.
15: Het personeel krijgt nu meer uitleg van de vakbond en zou daarna weer aan het werk gaan. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen, ondanks het staakt het vuren. De VS viel Iran aan omdat Iran enkele schepen in de straat van Hormuz zou hebben aangevallen. En daarop heeft Iran dan Amerikaanse doelen aangevallen in Bahrein en Kuwait. Het staakt het vuren is nog niet voorbij, zegt Midden-Oosten-kenner Inge Franke. Maar de aanvallen zullen wel invloed hebben op de verdere vredesonderhandelingen.
17: Het echte werk moet nog altijd beginnen. Echte onderhandelingen, een echt duurzaam akkoord. Ja, daar sta je nog maar op stap 1 of zelfs stap 0. Dus het was te verwachten dat er nog heel wat wederzijdse aanvallen zouden zijn. Maar we verwachten eigenlijk toch wel dat het allemaal een beetje met de handrem op is. En dat het vooral de bedoeling is om heel veel druk te zetten.
15: Het conflict zal ook besproken worden op de NAVO-top in Turkije, waar ook de Amerikaanse president Trump aanwezig is. In Houston, in de Amerikaanse stad Texas, heeft de Amerikaanse immigratiepolitie ICE een Mexicaanse man doodgeschoten. De man zou gevlucht zijn van een controle en volgens Binnenlandse Zaken probeerde hij met zijn auto een ICE-agent aan te rijden. En daarop is er dan geschoten. Binnenlandse Zaken noemt het wettige zelfverdediging van de agenten. Begin dit jaar waren er al 2 gelijkaardige dodelijke incidenten. En op het WK voetbal spreekt Egypte van een vervalste wedstrijd tegen Argentinië in de 8e finales. Het dient een klacht in bij Wereldvoetbalbond FIFA. Tot 10 minuten voor het einde stond Egypte 2-0 voor, maar dan scoorde Argentinië nog 3 keer. En dus werd Egypte uitgeschakeld. Egypte zag een doelpunt afgekeurd worden, maar verschillende fouten van Argentinië werden niet gefloten, zegt Egypte. Naast Argentinië plaatste ook Zwitserland zich voor de kwartfinales na strafschoppen tegen Colombia. Eerst nog bewolkt, straks meer zon en tot 29 graden. Morgen krijgen we veel zon en dan tot 30 graden.
14: M&M Hits.
13: Altijd de beste hits non-stop.

M&M Hits.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
1: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solden tot min 70% op onze expo-keukens. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
5: Richie. M&M hits.
6: Altijd de beste hits. Non-stop.

0: nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur. Knaldi.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: M&M hits.
3: Altijd de beste hits.
2: Non-stop.

0: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
1: En hier uw linkeroor.
0: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
1: Wat blief?
0: Zie je het wel?
1: Oh, amai, dat is ampetant.
0: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
1: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
0: Wat?
1: Aan halve prijs.
0: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
1: Wat blief?
0: Bij Hans?
1: Ja, het kan.

0: Het staakt het vuren is voorbij, zegt Trump. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat het staakt het vuren met Iran wat hem betreft voorbij is. Al zegt hij tegelijk ook dat zijn onderhandelaars nog mogen doorwerken. Dat heeft hij allemaal gezegd van op de NAVO-top in Turkije. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar vanochtend opnieuw aangevallen nadat Iran volgens de VS de voorbije dagen enkele schepen had aangevallen in de straat van Hormuz. Midden juni hadden Iran en de VS nochtans een gevechtspauze van 60 dagen afgesproken.
1: I think it's over. I don't want to deal with them anymore, but they're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars.
0: Volgens Trump zijn de Iraniërs dus uitschot en leugenaars. De dodelijke brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kortsluiting toen er gewerkt werd aan een elektriciteitskast. Dat heeft de branddeskundige nu officieel vastgesteld, zegt het parket van Antwerpen.
2: Dankzij de inspanningen van de branddeskundige weten we nu dat de brand ontstaan is tijdens het vasthangen van een nieuwe elektriciteitskast, waarbij dan een koper waterleiding is geraakt die gezorgd heeft voor kortsluiting en extreem hoge temperaturen tot gevolg, waardoor de brand is kunnen ontstaan. Momenteel loopt er een gerechtelijk onderzoek. Die feiten worden gekwalificeerd als onopzettelijke brandstichting en onopzettelijke doding. Dat onderzoek is nog volop lopende.
0: Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. Hun familie en bewoners van het getroffen gebouw kregen gisteravond meer informatie over het onderzoek. Bij de bosbranden in Frankrijk is een brandweerman omgekomen. De vrijwilliger van 22 was aan het blussen bij een brand in een bos in het departement Savoie. Hij werd meegesleurd door een steenlawine op een steile helling. En in Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 7 mensen gedood bij Russische raketaanvallen. Op verschillende plaatsen in het land zijn mensen ook gewond geraakt. Oekraïne heeft een tekort aan luchtafweerraketten om ballistische raketten uit Rusland te onderscheppen. In Rusland zou ook iemand gedood zijn bij een Oekraïnse droneaanval. Daar is ook brand uitgebroken in 2 olieraffinaderijen. Straks ontmoet de Oekraïnse president Zelensky de Amerikaanse president Trump op de NAVO-top in Turkije. Eerst nog bewolkt, straks wat meer zon en tot 29 graden dan. Morgen krijgen we veel zon en dan tot 30 graden.
3: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop.

0: Dorso.
1: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
0: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
1: Dat wil ik.

0: Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: M&M Hits, live.

0: bij Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
1: Krevel.
2: Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
1: Krevel. Leef beter.
3: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
4: Oh nee, onze buren zijn er ook.
5: Maar vent, wat een chique mobiloom, zeg.
3: Een chique wat?
6: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
3: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
4: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
6: Ja, charmant. Maar bezien dat maar eens.
4: Massa, zonneschone lounge staat.
5: Mo, hij komt ook van de Weba.
4: In Gent of Deinze?
6: Maar nee, in Tongeren.
1: Nu solden bij Weba.
7: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
8: Altijd de beste hits, non-stop.

0: schone lounge staat.
1: Mm-hmm.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
1: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Adventure is everywhere.
8: Het is solden bij AS Adventure.
9: Solden bij AS Adventure.
8: AS Adventure.
9: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
8: Ik weet het.
9: Zeg het dan.
8: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
9: Sorry.
8: Dus niks.
9: Alla, jong.
8: Korting tot -70%.
9: Procent.
8: Dat is straf, hè? Ja, het is straf.
3: Ice Adventure.
10: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: M&M Hits.
13: Altijd de beste hits.
14: Non-stop.

0: Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Uh-huh. Ja, die

0: Trump zegt dat het staakt het vuren met Iran voorbij is. Als het van de Amerikaanse president afhangt, is de pauze in de gevechten met Iran gedaan. Hij zei dat op de NAVO-top in Turkije. Trump zegt wel dat zijn onderhandelaars mogen blijven praten met Iran. De twee hebben elkaar vanochtend weer aangevallen, ondanks dus dat er in juni een staakt het vuren van 60 dagen was afgesproken. De Iraniërs zijn slechte mensen, zei Trump.
1: For me, I think it's over. They're bad people. And frankly, I don't want to waste my time with them. Now, I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it.
0: En op die NAVO-top herhaalde Trump nog eens dat hij erg ontgoocheld is dat de andere landen hem niet steunen in de oorlog tegen Iran. Maar de NAVO heeft daar niets te zoeken, zegt ook onze premier De Wever.
2: De NAVO, artikel 5 zegt, word je aangevallen, dan gaan we ons allemaal samen verdedigen. Het artikel zegt niet dat als je zelf beslist eenzijdig om een ander land aan te vallen, dat alle andere partners daaraan moeten meedoen. Dat is niet de geest van de NAVO. Als dat wordt verwacht, dan is dat eigenlijk niet terecht.
0: De staking bij enkele verdeelcentra van brouwerij AB InBev is voorbij. De vakbonden en de directie hebben een akkoord bereikt om de hogere werkdruk aan te pakken. En nog een aantal problemen is opgelost, zegt de Christelijke Vakbond.
3: Daar komen een aantal mensen bij, vast in dienst. Er worden een aantal vervangingen gedaan. Er is een hitteplan afgeklopt dat aanvaardbaar is en dat dan geëvalueerd kan worden op het einde van het jaar. En het ontslag dat gevallen is vorige week. Die man wordt ook uitgenodigd om te kijken naar een andere functie.
0: De dodelijke brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kortsluiting toen er gewerkt werd aan een elektriciteitskast. Dat heeft de branddeskundige nu officieel vastgesteld, zegt het parket van Antwerpen.
4: Dankzij de inspanningen van de branddeskundige weten we nu dat de brand ontstaan is tijdens het vasthangen van een nieuwe elektriciteitskast, waarbij dan een koper waterleiding is geraakt die gezorgd heeft voor kortsluiting en extreem hoge temperaturen tot gevolg, waardoor de brand is kunnen ontstaan. Momenteel loopt er een gerechtelijk onderzoek. Die feiten worden gekwalificeerd als onopzettelijke brandstichting en onopzettelijke doding. Dat onderzoek is nog volop lopende.
0: Bij die brand kwamen 5 mensen om het leven. In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 7 mensen gedood bij Russische raketaanvallen. Op verschillende plaatsen in het land zijn mensen ook gewond geraakt. Oekraïne heeft 2 Russische oliefabrieken bestookt met drones en ook 9 Russische tankers. Bij die aanvallen vielen 1 dode. Straks ontmoet de Oekraïnse president Zelensky ook de Amerikaanse president Trump op die NAVO-top in Turkije. Zon en wolken deze namiddag bij temperaturen tot 30 graden in het centrum en aan zee is het zonnig. Morgen wordt het ook een zonnige dag met stapelwolken, 31 graden dan. En ook vrijdag en het weekend brengt veel zon en warm.
5: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
2: M&M Hits Live.

0: keuken binnen budget en op maat? Bij Eggo Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Eggo Keukens.
1: Rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het B-Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: M&M Hits. Altijd.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beterbed.
2: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Meti Market.
7: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Meti-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op meti-market.be.
8: Lagere prijzen, keuze, advies. Meti Market. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Ritchie, citroen met framboos.
10: Ritchie, Belgische limonade.
11: Altijd verfrissend.
12: Ritchie.
13: Knaldi.
14: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
15: M&M hits.
16: Altijd de beste hits.
15: Non-stop.

0: prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: M&M Hits.
2: Het is 1 uur.
1: 14 nieuws.
3: Er komen meer maatregelen tegen online oplichting. Vanaf begin volgend jaar zal je maximaal 5000 euro per dag kunnen overschrijven. Je kan die limiet wel zelf verlagen of verhogen, maar dan moet je 4 uur wachten voor je een nieuwe overschrijving kan doen. Je zal ook zelf kunnen kiezen om kleine bedragen via een instant overschrijving te doen en dan gaat het heel snel, of via een standaardbetaling en dan duurt het wat langer. Het zijn allemaal maatregelen in een nieuw actieplan van de banken samen met de minister van Consumentenbescherming Beenders. De bankenkoepel Fabelfin legt uit waarom deze maatregelen fraude kunnen tegengaan.
4: Verschillende van die maatregelen zijn eigenlijk een soort traag bankieren maatregel, waardoor dat er een extra pauze wordt ingevoerd of een extra vertraging wordt ingevoerd, waardoor er iets meer tijd overgaat alvorens de fraudeur eigenlijk kan gaan handelen en ja, de klant, het slachtoffer, ook wat meer tijd krijgt om te reflecteren en eventueel toch wel te zien dat het hier gaat om fraude.
3: De jongerenorganisatie Cazoo verbiedt vanaf deze zomer smartphones op kamp voor jongeren jonger dan 13 jaar. Ze willen dat kinderen zich focussen op het plezier en op de groep en niet op hun gsm. Volgens Cazoo zoeken kinderen nog te vaak contact met het thuisfront, zegt Florence Slok van Cazoo.
5: Het is eigenlijk vooral wat we zagen dat het een beetje versterkend was qua heimwee. Dat het eigenlijk heimwee wel wat ging versterken bij kinderen. En we willen zojuist stimuleren om de problemen op vakantie met de monies te bespreken en niet rechtstreeks naar de ouders te sturen.
3: Op de NAVO-top in Turkije heeft de Amerikaanse president Trump nog eens gezegd dat hij zwaar ontgoocheld is dat de andere landen hem niet steunen in de oorlog tegen Iran. Maar de NAVO heeft daar niets te zoeken, zegt ook onze premier De Wever.
6: De NAVO, artikel 5 zegt, word je aangevallen, dan gaan we ons allemaal samen verdedigen. Het artikel zegt niet dat als je zelf beslist eenzijdig om een ander land aan te vallen, dat alle andere partners daaraan moeten meedoen. Dat is niet de geest van de NAVO. Als dat wordt verwacht, dan is dat eigenlijk niet terecht.
3: De VS en Iran hebben elkaar vanmorgen opnieuw aangevallen. Nochtans was er een staakt het vuren. Maar Trump zei op de NAVO-top dat die pauze in de gevechten voor hem voorbij is. En in Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 7 mensen gedood bij Russische raketaanvallen. Op verschillende plaatsen in het land zijn mensen ook gewond geraakt. Oekraïne heeft 2 Russische oliefabrieken bestookt met drones en ook 9 Russische tankers. En bij die aanvallen viel 1 dode. Straks ontmoet de Oekraïnse president Zelensky ook de Amerikaanse president Trump op die NAVO-top in Turkije. Zon en wolken deze namiddag. Bij temperaturen tot 30 graden in het centrum aan zee is het dan zonnig. Morgen wordt het ook een zonnige dag met stapelwolken, 31 graden dan. En ook vrijdag en het weekend brengt veel zon en wordt het warm.

0: een schone lounge staat.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba. Lotto is op zoek naar handen.
4: Wat?
5: Handen?
3: Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
4: Oh, een cabrio.
3: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
4: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
6: C'est
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
7: Solde bij Zalando.
8: Wat doe ik aan voor die barbecue?
9: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
8: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
9: Ja, die look.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
3: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Adventure is everywhere.
5: Het is solden bij AS Adventure.
6: Solden bij AS Adventure.
5: AF Adventure.
6: AS, je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
5: Ik weet het.
6: Zeg het dan.
5: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
6: Sorry.
5: Dus niks.
6: Allah, jong.
5: Korting tot -70%.
6: Procent.
5: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
4: AS Adventure. Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
5: 500?
4: Schatke, dat is 25 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkoesten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
4: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
7: Allee, jong. Gracias, Kate.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: M&M Hits.
10: Altijd de beste hits.
9: Non-stop.

0: Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Poppenjaarland, voor een hoedvol avontuur.
1: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super zijn.

0: Cazoo verbiedt smartphones voor kinderen jonger dan 13 jaar. Vanaf deze zomer mogen kinderen jonger dan 13 hun smartphone niet meer meenemen op vakantie met Cazoo, de jongerenorganisatie van CM. Cazoo wil dat de kinderen zich focussen op het plezier en op de groep, zegt woordvoerster Florence Slok.
1: De reden daarvoor is eigenlijk dat we zagen dat kinderen dat een beetje moeilijk vinden in het contact met de ouders thuis. Dus we willen eigenlijk liever dat ze in het moment zijn, dat ze vriendjes maken op vakantie en anders zochten ze te veel contact met het thuisfront. En we willen ze juist stimuleren om de problemen op vakantie met de monies te bespreken en niet rechtstreeks naar de ouders te sturen.
0: Jongeren ouder dan 13 mogen wel nog hun smartphone meenemen, maar ook voor hen zijn er regels. Vanaf begin volgend jaar komen er extra maatregelen tegen online oplichting. Zo zal je bijvoorbeeld maximaal 5000 euro per dag kunnen overschrijven. Je kan die limiet wel zelf verlagen of verhogen, maar dan moet je 4 uur wachten voor je een nieuwe overschrijving kan doen. Je zal ook zelf kunnen kiezen om kleine bedragen over te schrijven via een instant overschrijving of toch via een standaard overschrijving die dan een beetje langer duurt. Het zijn allemaal maatregelen in een nieuw actieplan van de banken samen met de minister van Consumentenbescherming Beenders. De bankenkoepel Fabelfin legt uit waarom deze maatregelen fraude kunnen tegengaan.
2: Verschillende van die maatregelen zijn eigenlijk een soort traag bankieren maatregel, waardoor dat er een extra pauze wordt ingevoerd of een extra vertraging wordt ingevoerd, waardoor er iets meer tijd overgaat alvorens de fraudeur eigenlijk kan gaan handelen en ja, de klant, het slachtoffer, ook wat meer tijd krijgt om te reflecteren en eventueel toch wel te zien dat het hier gaat om fraude.
0: Op de NAVO-top in Turkije heeft de Amerikaanse president Trump nog eens gezegd dat hij zwaar ontgoocheld is dat de andere landen hem niet steunen in de oorlog tegen Iran. Maar de NAVO heeft daar niets te zoeken, zegt ook onze premier Bart De Wever.
3: De NAVO, artikel 5 zegt, word je aangevallen, dan gaan we ons allemaal samen verdedigen. Het artikel zegt niet dat als je zelf beslist eenzijdig om een ander land aan te vallen, dat alle andere partners daaraan moeten meedoen. Dat is niet de geest van de NAVO. Als dat wordt verwacht, dan is dat eigenlijk niet terecht.
0: De VS en Iran hebben elkaar vanmorgen opnieuw aangevallen. Nochtans was er een staakt het vuren. Maar Trump zei op de NAVO-top dat die pauze in de gevechten voor hem voorbij is. In de Ronde van Frankrijk starten de renners over enkele minuten aan de vijfde rit. Het is een vlakke etappe van 158 kilometer met de aankomst in Po. De sprinters zoals Tim Merlier en deze Jasper Philipsen maken dus een grote kans.
4: Ja, dat betekent dat het een belangrijke dag is vandaag, dat ik resultaat kan rijden. En we hebben even op moeten wachten, maar kijk er wel naar uit.
0: Zon en wolken deze namiddag bij temperaturen tot 30 graden in het centrum en aan zee is het zonnig. Morgen wordt het ook een zonnige dag met stapelwolken, 31 graden dan. En ook vrijdag en het weekend brengt veel zon en wordt het warm.
5: Non-stop.

0: go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: M&M Hits Live.

0: Massa, zonneschone lounge set.
1: Mm-hmm.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
1: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.

0: Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor. M&M hits.
2: Altijd de beste hits.

naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede

0: En we gaan meteen live naar Wimbledon. Want op dat Grand Slam tennistoernooi is onze landgenote Elise Mertens bezig aan haar kwartfinale tegen een Tsjechische speelster. Jill Meulemans, hoe verloopt die wedstrijd?
1: Wel, niet geweldig voor Elise Mertens. Mertens heeft zo net de eerste set verloren met 6-3. Linda Noskova is de betere speelster. Slaat beter op, slaat harde ballen en drukt Mertens in het defensief. Pas diep in de eerste set leverde dat ook een break op, maar die ene break was genoeg voor Noskova om de set binnen te halen. 6-3 op die manier. De tweede set is net begonnen, maar werk aan de winkel dus voor Elise Mertens.
0: Dankjewel, Gilles. Het aantal diefstallen op bouwwerven is de voorbije 10 jaar met bijna 40% gedaald. Vorig jaar kreeg de federale politie meer dan 2000 aangiftes van diefstallen. 10 jaar geleden waren er dat nog zo'n 1300 meer. Heel wat bouwbedrijven hebben maatregelen tegen diefstal genomen, zegt BouwUnie.
2: Heel wat bouwbedrijven zijn effectief geconfronteerd geweest met een werfdiefstal. Dus natuurlijk, eens je dat al eens hebt meegemaakt, zal je je daarvoor beschermen of tegen wapenen. Zoals het beter afsluiten met herrasekken, toegangssloten installeren. Maar ook het materiaal dat achterblijft, gaat men meer terug naar het atelier en naar de zetel van het bedrijf terugbrengen.
0: BouwUnie vraagt bouwbedrijven om hun werven goed te beveiligen, zeker nu het bouwverlof eraan komt. En vanaf deze zomer mogen kinderen jonger dan 13 hun smartphone niet meer meenemen op vakantie met Kazoo, de jongerenorganisatie van CM. Kazoo wil dat de kinderen zich focussen op het plezier en op de groep en bij problemen de monitoren contacteren en niet hun ouders. Deze kinderen op vakantie in de pannen aan de kust hebben daar wel begrip voor.
3: Het kamp is eigenlijk meer voor spelletjes te spelen, activiteiten te doen en zo. Dat heb je zelf eigenlijk echt niet nodig.
4: Maar ik vind dat wel jammer, want ik had zo'n Duolingo-reeks. Dat is zo om een nieuwe taal te leren en dan moet je zo elke dag oefenen. En dan nu kan ik niet meer oefenen, dus nu is dat zo weggegaan.
5: Ik hoef mijn gsm niet per se mee te nemen op kamp. Ik wil gewoon plezier hebben en ik vind het ook wel eens goed een week zonder gsm.
0: Jongeren ouder dan 13 mogen wel nog hun smartphone meenemen, maar ook voor hen zijn er regels. Zon en wolken deze namiddag bij temperaturen tot 30 graden in het centrum en aan zee is het zonnig. Morgen wordt het ook een zonnige dag met stapelwolken, 31 graden dan. En ook vrijdag en het weekend brengt veel zon en wordt het warm.
6: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop.

0: Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: M&M Hits, live.

0: van de solde bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
1: Krevel, leef beter.
2: Ritchie, citroen met framboos.
3: Ritchie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
5: Bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
6: Adventure is everywhere.
7: Het is solden bij AS Adventure.
8: Solden bij AS Adventure.
7: AF Adventure.
8: AS, je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
7: Ik weet het.
8: Zeg het dan.
7: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
8: Sorry.
7: Dus niks.
8: Alla, jong.
7: Korting tot min 70%.
8: Procent?
7: Dat is straf, hè? Ja, het is straf.
9: Ice Adventure. Lotto is op zoek naar handen.
10: Wat?
9: Handen? Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
10: Oh, een cabrio.
9: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
10: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
11: C'est
9: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
12: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
15: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
14: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
15: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
14: Ah, oh, top hè, die Kate.
9: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.
16: M&M Hits. Altijd

0: Solde bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solde bij Zalando.
1: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
2: Amai, schoon.
1: Ja, ja.
2: En dat paste binnen jullie budget?
1: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
2: Mm, slim.
1: Prachtige keuken, hè?
2: Ja.
3: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solde tot 30% korting.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solde.
2: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: M&M Hits.
6: Altijd de beste hits.
5: Non-stop.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Jij wilt de schoonste kortingen? Let's go! Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, DriftTabs Platinum Plus Gigapak tot

0: nooit zijn zoveel mensen overleden door de hitte. De hittegolf van eind vorige maand was de dodelijkste sinds de start van de tellingen in het jaar 2000. Dat blijkt uit de cijfers van Cienzano. In totaal waren er tussen 18 juni en 1 juli in ons land zo'n 1750 overlijdens, meer dan normaal. Vooral Wallonië werd bijzonder zwaar getroffen, zegt deze epidemioloog bij Cienzano.
1: Dat is niet iets wat we gezien hebben in voorgaande hittegolven. De risicofactoren waren iets hoger in Wallonië. Zij hebben iets meer blootstelling gehad aan ozon. De temperatuur was er ook iets hoger. Maar er is wel wat diepgaandere analyse nodig om die regionale verschillen volledig te kunnen toelichten.
0: Het aantal diefstallen op bouwwerven is de voorbije 10 jaar met bijna 40% gedaald. Vorig jaar kreeg de federale politie meer dan 2000 aangiftes van diefstallen. 10 jaar geleden waren er dat nog zo'n 1300 meer. Heel wat bouwbedrijven hebben dan ook maatregelen genomen tegen diefstal, zegt Bouwunie.
2: Natuurlijk, eens dat je dat al eens hebt meegemaakt, zal je je daarvoor beschermen of tegen wapenen. Zoals het beter afsluiten met herazekken, toegangssloten installeren, maar ook het materiaal dat achterblijft. Het gaat men meer terug naar het atelier en naar de zetel van het bedrijf terugbrengen.
0: In het dierenpark Peridaiza zijn 2 exotische schorskevers gevangen. De kevers zijn gevonden in een val in de nieuwe tropische serre van Peridaiza die in februari werd geopend. De kevers kunnen schade aanrichten aan bomen en planten, zegt het Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek.
3: Hoewel dat het een warmteminnende soort is, afkomstig uit tropisch en subtropisch Amerika, blijkt uit de literatuur dat die soort mogelijk in staat is om onze winters te overleven. En stel dat hij zich verspreidt in de vrije natuur, dan kan hij ook inheemse boomsoorten aantasten, zoals eik, es en walnoot bijvoorbeeld.
0: In Frankrijk is een Belgische man van 43 om het leven gekomen aan de Noord-Franse kust. De man had eerst zijn 2 kinderen uit het water gered toen ze in de problemen kwamen in een onbewaakte zone, maar daarna kreeg hij een hartstilstand. De hulpdiensten konden hem reanimeren, maar de man overleed later in het ziekenhuis. Zon en wolken deze namiddag bij temperaturen tot 30 graden in het centrum en aan zee is het zonnig. Morgen wordt het ook een zonnige dag met stapelwolken, 31 graden dan. En ook vrijdag en het weekend brengt veel zon en dan wordt het ook warm.

0: nog een schone lounge staat.
1: Mm-hmm.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
1: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant. Hm?
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Code Yellow!
7: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
6: Pearl, Pearl, Pearl. Go Yellow!
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
0: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
9: M&M Hits. Altijd de beste hits. Non-stop.

0: M&M hits.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Lotto is op zoek naar handen.
4: Wat?
5: Handen?
3: Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
4: Oh, een cabrio.
3: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
4: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
6: C'est
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
7: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
8: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Knaldi!
8: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
10: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 gigabyte voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
11: M&M Hits.
12: Altijd de beste hits.
11: Non-stop.

0: beter naar beter bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij beter bed.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: Adventure is everywhere.
6: Het is solden bij AS Adventure.
7: Solden bij AS Adventure.
6: AS Adventure.
7: AS, je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
6: Ik weet het.
7: Zeg het dan.
6: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
7: Sorry.
6: Dus niks.
7: Alla, jong.
6: Korting tot min 70%.
7: Procent.
6: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
5: AS Adventure.
8: Het is 5 uur.
9: VRT Nieuws.
10: En we gaan het eerst hebben over de Tour. Want in de Ronde van Frankrijk zijn de renners bijna aan het einde van de vijfde rit. Er werd een massasprint voorspeld en Christophe Van de Goor, komt dat er ook aan?
11: Ja, absoluut hoor, want de hele dag kijken we naar één renner. Baptiste Vestrofair, een Fransman die rijdt voor de Belgische Lottoploeg, die op kop rijdt met een voorsprong van nu nog anderhalve minuut. Dus vele andere renners hadden gewoon geen zin om zelfs vandaag in de vlucht van de dag te gaan. Straks krijgen we ongetwijfeld de massasprint en dan kijken we uit naar Belgische namen als Jasper Philipsen en Tim Merlier. Nog 36 kilometer tot in Po.
10: Dankjewel, Christophe. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft onze landgenote Elise Mertens zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales. Ze verloor in 2 sets van de Tsjechische Noskova. Het was de eerste keer dat Mertens in de kwartfinale stond op Wimbledon. En zowat 1 miljoen Vlamingen hebben in de nacht van maandag op dinsdag de WK-wedstrijd tussen de Verenigde Staten en België live bekeken op VRT1. En dat om 2 uur 's nachts. Dat is geen record, want tijdens het WK in 2014 keken 2,5 miljoen Vlamingen naar het WK, ook naar een wedstrijd tussen de VS en België. In de VS keken 42 miljoen Amerikanen naar de wedstrijd maandagnacht. De hittegolf van eind vorige maand was de dodelijkste sinds de start van de tellingen in het jaar 2000. Dat blijkt uit cijfers van Cienzano. In totaal waren er tussen 18 juni en 1 juli in ons land zo'n 1750 overlijdens meer dan normaal. En dat waren niet alleen ouderen, maar ook in de groep onder de 65 jaar stierven meer mensen dan normaal, zegt Cienzano.
12: Bij iedere leeftijdsgroep zitten we hoger deze hittegolf dan we zaten bij vorige hittegolven. Dus die lijn trekt zich een beetje door over alle leeftijdsgroepen heen. Het is niet ongebruikelijk om ook wat oversterfte te zien bij jongere leeftijdsgroepen. Het feit dat die ook zo hoog is, is misschien toch wel opmerkelijk ook, ja.
10: In dierenpark Peridaisa zijn 2 exotische schorskevers gevangen. De kevers zijn gevonden in een val in de nieuwe tropische serre van Peridaisa die in februari werd geopend. De kevers kunnen schade aanrichten aan bomen en planten, zegt het Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek.
13: Het gaat om een kleine keversoort van om en bij de 2 mm lang. En dat is een soort die tunnels maakt in het hout van heel wat boomsoorten. En het is in die tunnels kweken de kevertjes eigenlijk schimmels en daarop voeden de kevers zich. En het zijn die schimmels die dan zorgen voor de aantasting van het goud en de sterfte van de boom.
10: Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het 18 graden. Morgen opnieuw zonnig met hier en daar wat wolken. Temperaturen tot 31 graden. Vrijdag en het weekend wordt het nog wat warmer.
8: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop.
14: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik niks van het.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
5: M&M hits. Altijd.

0: keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Ego Keukens.
1: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben Supersolder. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
4: M&M Hits.
5: Altijd de beste hits.
4: Non-stop.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

0: vijfde rit in de Tour is afgelopen. En de Nederlander Olaf Kooi heeft die rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Christophe van de Goor, hoe is die rit dan verlopen?
1: Wel, het peloton nam een spreekwoordelijke en verdiende snipperdag op weg naar Pau. De Franse lotto-renner Baptiste Westhoffer was de enige renner die zich geroepen voelde om voorop te gaan fietsen. Maar dan in een hectische voorbereiding van de sprint liep het niet helemaal gesmeerd voor Merlier en Philipsen, onze landgenoten. De Nederlander Olaf Kooi, heel het voorjaar geplaagd door een hardnekkig virus. En pas kort voor de ronde zeker van zijn selectie. Wel, hij, Olaf Kooi dus, won met sprekend gemak. Zijn eerste ritoverwinning ooit in de Tour. En morgen trekt het peloton over bekende cols in de Pyreneeën als de Aspa en de Tourmalet.
0: Dankjewel, Christophe. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft onze landgenote Elise Mertens zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales. Ze verloor in 2 sets van de Tsjechische Noskova. Het was de eerste keer dat Mertens in de kwartfinale stond op Wimbledon. En zowat 1 miljoen Vlamingen hebben in de nacht van maandag op dinsdag de WK-wedstrijd tussen de Verenigde Staten en België live bekeken op VRT1. En dat om 2 uur 's nachts. In de VS keken 42 miljoen Amerikanen naar de wedstrijd. Nog nooit keken zoveel mensen daar naar een voetbalmatch. De hittegolf van eind vorige maand was in ons land de dodelijkste sinds de start van de tellingen in het jaar 2000. In totaal waren er tussen 18 juni en 1 juli zo'n 1750 overlijdens meer dan normaal. Dat heeft Cienciano berekend.
2: Bij iedere leeftijdsgroep zitten we hoger deze hittegolf dan we zaten bij vorige hittegolven. Dus die lijn trekt zich een beetje door over alle leeftijdsgroepen heen. Het is niet ongebruikelijk om ook wat oversterfte te zien bij jongere leeftijdsgroepen. Het feit dat die ook zo hoog is, is misschien toch wel opmerkelijk ook, ja.
0: In Duitsland zijn bij een incident op een middelbare school in de buurt van München 2 meisjes zwaar gewond geraakt. Ze zijn niet in levensgevaar. De dader van 16 is opgepakt, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk wat hij als wapen gebruikte, mogelijk een mes. Het is ook niet duidelijk wat zijn motief was. En aan de kust in het noorden van Frankrijk is een Belgische man van 43 om het leven gekomen. De man had eerst zijn 2 kinderen uit het water gered toen ze in de problemen kwamen in een onbewaakte zone. Maar daarna kreeg hij een hartstilstand. De hulpdiensten konden hem reanimeren, maar de man overleed later in het ziekenhuis. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het 18 graden. Morgen opnieuw zonnig met hier en daar wat wolken, temperaturen tot 31 graden. Vrijdag en in het weekend wordt het dan nog wat warmer.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: M&M Hits Live.

0: een schone lounge set.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba. M&M Hits Live.

0: Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
2: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: kortingen tot wel -50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
1: Krevel, leef beter.
2: M&M Hits. Altijd de beste hits, non-stop.

0: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solden bij Zalando.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
5: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Code Yellow!
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
7: M&M Hits.
8: Altijd de beste hits.
7: Non-stop.

0: ook nog schone lounge set.
1: Mm-hmm.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
1: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
5: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
6: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KVC. Beweegt.

0: Welke Nederlander wint een rit in de Tour? In het wielrennen heeft Olaf Kooi de vijfde rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij was duidelijk de sterkste in een massaspurt. Na een paar moeilijke ritten was Kooi heel blij met deze overwinning.
1: Ja, die eerste dagen was toch wel met deze rit in het achterhoofd. Ja, om dan gelijk de winst te pakken is wel bijzonder. Ja, ik wist wel dat ik geduldig moest blijven, want het was vrij lang ook rechtdoor. En die bocht op 1.1 was wel echt belangrijk. Dus ja, uiteindelijk vond ik op links ruimte en besloot ik daar zelf op te schuiven. En kwam ik echt in het juiste wiel terecht.
0: Onze landgenoot Tim Merlier werd derde en Jasper Philipsen vijfde. Bedrijven die grote LED-schermen verhuren kunnen de vraag amper bijhouden nu de Rode Duivels het zo goed doen op het WK voetbal. Vooral kleinere evenementen en horecazaken zoeken last minute nog een groot scherm voor de match tegen Spanje vrijdagavond. Julie, de schrijver van een verhuurbedrijf in Denderleeuw, moet heel wat mensen teleurstellen.
2: Nu is de vraag eigenlijk ontploft. Vanaf de derde match is dat een beetje beginnen groeien en nu kunnen we het eigenlijk niet meer bijhouden. We moeten echt schuiven, puzzelen. Gelukkig tegen de Duitsers, gelukkig is misschien niet het juiste woord, eruit, waardoor wij schermen kunnen verplaatsen van Duitsland naar België. Maar nu is onze puzzel een beetje gelegd en zijn we eigenlijk uitgeput, moeten we mensen teleurstellen.
0: De adjunct korpschef van de Antwerpse politie moet zich verantwoorden voor de politierechter omdat hij door het rood is gereden aan een spoorwegovergang. Dat gebeurde eind april in Capelle. Hij reed in een anonieme politiewagen. De man zegt zelf dat het pas rood werd toen hij al op de sporen stond en dat hij dan is doorgereden om het spoor zo snel mogelijk vrij te maken. 12 jaar geleden werd hij al eens veroordeeld tot een rijverbod en een boete omdat hij dronken een ongeval had veroorzaakt. De NAVO-bijeenkomst in Turkije zit erop. En volgens de baas van de NAVO, Mark Rutte, was die een succes. Alle 32 lidstaten gaan fors meer investeren in defensie en ze willen heel het grondgebied verdedigen. Het militaire bondgenootschap is sterker dan ooit, zegt Rutte.
3: This summit has shown that the alliance is stronger than ever. An alliance that is united and ready to defend every inch of our territory.
0: Rutte zei ook nog dat de NAVO Oekraïne zal blijven steunen. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met hier en daar wat wolken. Temperaturen tot 31 graden. Vrijdag en in het weekend wordt het dan nog wat warmer.
4: Altijd de beste hits non-stop.

0: Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: M&M Hits. Altijd.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
0: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: M&M Hits.
4: Altijd de beste hits.
3: Non-stop.

0: is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Ankara in Turkije is de NAVO-top afgelopen. De meeste leiders, ook premier De Wever, noemen die top een succes. De Europese lidstaten gaan fors meer investeren in defensie en dat moet leiden tot een sterkere militaire alliantie. De Amerikaanse president Trump heeft zo net een afrondende persconferentie gegeven. Daarin ging het onder meer over de oorlog met Iran. Die lijkt sinds gisteravond herbegonnen met nieuwe raketaanvallen. Jens Frans in Ankara luisterde naar Trump.
1: Hij zei, kijk, het is geen geheim, ik zal het maar verklappen. We gaan wellicht vanavond of vannacht opnieuw gaan bombarderen. Dus wat je ziet is een heel erg grote escalatie. Aan de andere kant zei Trump wel, kijk, mijn mensen die mogen verder onderhandelen, ook al geloof ik er niet in. Laten we kijken naar wat er op het terrein gebeurt. Ja, er waren heel zware bombardementen. Hè? Iets meer dan 80 doelwitten die aangevallen zijn door de Verenigde Staten. Maar wat daarbij opvalt is dat bijvoorbeeld de hoofdstad Teheran nog niet is aangevallen. Dus je voelt dat die aanvallen nu toenemen, maar toch nog een stuk met de handrem op.
0: De laatste hittegolf was de dodelijkste uit onze recente geschiedenis. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. In totaal waren er in de periode van 18 juni tot 1 juli zowat 1750 meer overlijdens dan normaal. Vooral in Wallonië was er oversterfte. Opvallend was dat ook in de groep mensen onder de 65 jaar 60% meer sterfgevallen waren. Uitzonderlijke cijfers, en daar moeten we lessen uittrekken, zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
2: Wij vragen aan het crisiscentrum van nu toch eens heel goed te kijken, hoe moet je in actie schieten bij een hittegolf, bij zo'n zware uitzonderlijke hittegolf? Wie moet je allemaal mobiliseren? Wat moet je bijvoorbeeld doen als raadgevingen aan organisatoren van evenementen? Hoe moet je dat aanpakken? Er is veel goeds gebeurd, hè, en er ligt ook veel klaar, maar het moet sterker en beter gecoördineerd worden.
0: In Wimereux, het noorden van Frankrijk aan de Opaalkust, is een Belgische man van 43 overleden nadat hij twee jongeren had proberen te redden die in zee in de problemen waren gekomen. De man kreeg in het water zelf een hartaanval. De hulpdiensten konden hem reanimeren, maar hij is later overleden in het ziekenhuis. In de regio is het gevaarlijk om in zee te zwemmen. Dat heeft met de ligging te maken, zegt Tom Kokkel, hoofdredder in Blankenbergen.
3: Wimereux ligt in feite bijna in het midden tussen Engeland en Frankrijk. De noordelijke doorgang is daar. Dus de watermassa die vanuit de Atlantische Oceaan komt en de richting van de Noordzee in moet, wordt eigenlijk helemaal door de gat geduwd. Dus dat wil zeggen dat er daar zeer hoge stroomsnelheden zijn. Dat is echt een gebied die gekend is voor tot 4-5 knopen per uur stroomsnelheid. Dus dat is toch wel 8 à 9 kilometer per uur. Dus veel sneller dan een gemiddelde zwemmer, uiteraard.
0: En de Nederlander Olaf Kooi heeft de 5e etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij won overtuigend een massaspurt. Tim Merlier was de beste Belg op de 3e plaats. Hij voelde dat er niet meer in zat.
4: Op het moment dat ik denk dat ik zuster had, misgok ik eigenlijk. En moet ik even de ronde komen. Maar een sterke sprint van Kooi. Ik denk, zijn specialiteit wel eens in het plan trekken. En het juiste moment aangaan. En als ik dan niet in de buurt ben, dan is het ook voor mij moeilijk.
0: Jasper Philipsen werd 5e en de Noord-Traan blijft leider. Morgen is er een bergrit. Vanavond rustig en helder weer, temperaturen van 8 tot 18 graden. Morgen opnieuw veel zon met wat stapelwolken en tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Altijd de beste hits non-stop.

0: 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaabrechts. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil nieuwe richtlijnen nu de cijfers bekend zijn van de oversterfte tijdens de laatste hittegolf. Dat was de dodelijkste uit onze recente geschiedenis, met zowel 1750 meer overlijdens dan normaal. Het zijn uitzonderlijke cijfers en daar moeten we lessen uit trekken, vindt Van den Broeke.
1: Wij vragen aan het crisiscentrum van nu toch eens heel goed te kijken. Hoe moet je in actie schieten bij een hittegolf, bij zo'n zware, uitzonderlijke hittegolf? Wie moet je allemaal mobiliseren? Wat moet je bijvoorbeeld doen als raadgevingen aan organisatoren van evenementen? Hoe moet je dat aanpakken? Er is veel goeds gebeurd en er ligt ook veel klaar, maar het moet sterker en beter gecoördineerd worden.
0: We bestaan wellicht al voor een nieuwe hittegolf. Het KMI heeft code geel afgekondigd voor hitte in heel het land, ook aan de kust. En die waarschuwing geldt al zeker tot zondagavond. In Wimereux, in het noorden van Frankrijk, aan de Opaalkust, is een Belgische man van 43 overleden nadat hij twee jongeren had proberen te redden die in zee in de problemen waren gekomen. De man kreeg in het water zelf een hartaanval. Hij is nog gereanimeerd, maar later overleden in het ziekenhuis. De twee jongeren zijn gered. In de regio is het gevaarlijk om in zee te zwemmen. Dat heeft met de ligging te maken, zegt Tom Kokkel, hoofdredder in Blankenbergen.
2: Wimereux ligt in feite bijna in het midden tussen Engeland en Frankrijk. De noordste doorgang is daar. Dus de watermassa die vanuit de Atlantische Oceaan komt en de richting van de Noordzee in moet, wordt eigenlijk helemaal door de gat geduwd. Dus dat wil zeggen dat er daar zeer hoge stroomsnelheden zijn. Dat is echt een gebied die gekend is voor tot 4-5 knopen per uur stroomsnelheid. Dus dat is toch wel 8 à 9 kilometer per uur. Dus veel sneller dan een gemiddelde zwemmer, uiteraard.
0: En in de buurt van Bourges, in het midden van Frankrijk is dat, bedreigt een natuurbrand een wapenfabriek. Er is een groot gevaar op explosies. Wat 100 inwoners van het dorp die dichtbij de fabriek wonen zijn geëvacueerd. Zij moeten vannacht elders slapen. De brand is vanmiddag uitgebroken. Zowat 60 hectare natuur is in vlammen opgegaan. De felle wind wakkert het vuur nog aan. Dat maakt het erg moeilijk voor de brandweer. En bedrijven die grote LED-schermen verhuren kunnen de vraag amper bijhouden nu de Rode Duivels het goed doen op het WK voetbal. Veel evenementen en horecazaken zoeken last minute nog een groot scherm voor de match van vrijdagavond tegen Spanje. Julie de Schrijver van een verhuurbedrijf in Denderleeuw moet mensen teleurstellen, want de schermen zijn op.
3: Nu is de vraag eigenlijk ontploft. Vanaf de derde match is dat een beetje beginnen groeien en nu kunnen we het eigenlijk niet meer bijhouden. We moeten echt schuiven, puzzelen. Gelukkig heb je de Duitsers, allez, gelukkig is het misschien niet het juiste woord, eruit, waardoor wij schermen kunnen verplaatsen van Duitsland naar België. Maar nu is onze puzzel een beetje gelegd en zijn we eigenlijk uitgeput. Moeten we mensen teleurstellen.
0: Vanavond rustig en helder weer. Temperaturen van 8 tot 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Morgen opnieuw veel zon met enkele stapelwolken en erg warm tot 31 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 16 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke vraagt nieuwe richtlijnen nu de cijfers bekend zijn van de oversterfte tijdens de laatste hittegolf. Dat was de dodelijkste uit onze recente geschiedenis, met zowel 1750 meer overlijdens dan normaal. Het zijn uitzonderlijke cijfers en daar moeten we lessen uit trekken, zegt Van den Broeke.
1: Wij vragen aan het crisiscentrum van nu toch eens heel goed te kijken, hoe moet je in actie schieten bij een hittegolf, bij zo'n zware uitzonderlijke hittegolf? Wie moet je allemaal mobiliseren? Wat moet je bijvoorbeeld doen als raadgevingen aan organisatoren van evenementen? Hoe moet je dat aanpakken? Er is veel goeds gebeurd, hè, en er ligt ook veel klaar, maar het moet sterker en beter gecoördineerd worden.
0: We staan wellicht al voor een nieuwe hittegolf. Het KMI heeft code geel afgekondigd in heel het land, ook aan de kust. De waarschuwing geldt al zeker tot zondagavond. Wie vanaf morgen naar Brussels Airport wil, moet opletten om de ring rond Brussel. Morgen starten werkzaamheden aan het knooppunt van de ring en de weg naar de luchthaven. Op de werf in Zaventem komen er twee nieuwe bruggen. Daardoor verandert de ligging van de afrit naar de luchthaven. Je hoort Marijn Struijf van Bouwheer De Werkvennootschap.
2: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste. Maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden, goed de signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
0: In de buurt van Bourges in Midden-Frankrijk lijkt het explosiegevaar aan een wapenfabriek voorbij. Zowat 100 inwoners van een dorp die vlakbij de fabriek wonen zijn geëvacueerd. Er woedt een natuurbrand. Die is vanmiddag uitgebroken. Zowat 60 hectare natuur is in vlammen opgegaan. De felle wind wakkert het vuur aan. Dat maakt het moeilijk voor de brandweer. In Ankara in Turkije is de NAVO-top afgelopen. De meeste leiders, ook premier De Wever, noemen die top een succes. De Europese lidstaten gaan fors meer investeren in defensie en dat moet leiden tot een sterkere militaire alliantie. De Amerikaanse president Trump had het op zijn afrondende persconferentie over de oorlog met Iran, die sinds gisteravond herbegonnen lijkt met nieuwe raketaanvallen. Jens Fransen in Turkije luisterde naar Trump.
3: Hij zei, kijk, het is geen geheim, ik zal het maar verklappen. We gaan wellicht vanavond of vannacht opnieuw gaan bombarderen. Dus wat je ziet is een heel erg grote escalatie. Aan de andere kant zei Trump wel, kijk, mijn mensen die mogen verder onderhandelen, ook al geloof ik er niet in. Laten we kijken naar wat er op het terrein gebeurt. Ja, er waren heel zware bombardementen, hè? Iets meer dan 80 doelwitten die aangevallen zijn door de Verenigde Staten. Maar wat daarbij opvalt is dat bijvoorbeeld de hoofdstad Teheran nog niet is aangevallen. Dus je voelt dat die aanvallen nu toenemen, maar toch nog een stuk met de handrem op.
0: En de Britse koning Charles heeft postuum en symbolisch gratie verleend aan de laatste vrouw die in zijn land werd geëxecuteerd. Ruth Ellis stierf in 1955. Zij stond terecht voor de moord op haar partner. Ja, Katrien van der Schoot, het is een bijzonder verhaal.
4: Ja, en een verhaal van deze tijd die zich meer bewust is van huiselijk geweld. Ruth Ellis werd in 1955 veroordeeld tot de strop. De vrouw, een uitbaatster van een nachtclub en moeder van twee kinderen, had haar partner David Blakely doodgeschoten, een beroemde autoracer. De rechter hield toen geen rekening met het feit dat Ruth Ellis zwaar mishandeld was door haar vriend. Dat gold niet als verzachtende omstandigheid. Jarenlang ijverde haar nabestaanden om haar postuum gratie te verlenen en dat is nu gebeurd op vraag van een Labour-parlementslid. Het betekent niet dat Ruth Ellis onschuldig was, maar, zegt justitieminister Lammy, het erkent wel het zware onrecht dat haar is aangedaan.
0: Katrien, dankjewel. Het weer nog vannacht rustig en helder en tot 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Morgen veel zon met enkele stapelwolken. Het wordt erg warm tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: bij Zalando.
1: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look, dat komt helemaal goed.

0: M&M Hits.
1: M&M Hits.
2: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe bombardementen uitgevoerd op Iran. Er is sprake van explosies aan de kust van de Golf van Oman, niet ver van de grens met Pakistan. Eerder vandaag had de Amerikaanse president Trump op de NAVO-top in Turkije aangekondigd dat er vanavond opnieuw aanvallen zouden komen en dat het staakt het vuren voorbij is. Ook gisteravond laat waren er al aanvallen. De VS ziet het als vergelding voor de Iraanse aanval op commerciële schepen in de straat van Hormuz. En nog op die NAVO-top heeft Trump beloofd aan de Oekraïense president Zelensky dat Oekraïne binnenkort zelf Amerikaanse Patriot luchtafweerraketten mag bouwen. En dat is een gigantische stap in de oorlog met Rusland, zegt Jan Baljouw in Ter Zake. Oekraïne heeft een nijpend tekort aan luchtafweer en op termijn kan dit een verschil maken.
3: Het lost op termijn een van de belangrijkste kwetsbaarheden van Oekraïne op dit moment op. Want Oekraïne heeft op dit moment te weinig Patriot luchtafweerraketten om de Russische ballistische raketten neer te halen. En Patriots zijn de enigen die dat eigenlijk kunnen. En Rusland weet dat. En je ziet de afgelopen dagen, weken, dat Rusland Oekraïne meer en meer bombardeert met die ballistische raketten. En daar ook heel veel schade mee aanricht. Oekraïne kan nu zeggen tegen bondgenoten van lever nu jullie Patriot raketten die in stok liggen. En wij zullen dan later terugleveren naar jullie.
2: De Belgische kledingketen Paprika is failliet verklaard door de ondernemingsrechtbank. De 30 nog bestaande winkels in ons land sluiten en 151 mensen verliezen hun job. 2 jaar geleden ging de groep Cassis en Paprika al door een faillissement waarbij 23 winkels in België moesten sluiten. Daarna volgde een doorstart, maar nu is ook de nieuwe vennootschap achter Paprika failliet verklaard. Eerder dit jaar moesten alle winkels in Duitsland en Nederland al dicht. En wie naar Brussels Airport wil, moet opletten op de ring rond Brussel. Morgen starten er werkzaamheden aan het knooppunt van de ring en de weg naar de luchthaven. Op de werf in Zaventem komen er 2 nieuwe bruggen. Daardoor verandert de ligging van de afrit. Marijn Struijf van de werkvennootschap.
4: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste. Maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden. Goede signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
2: Vannacht rustig en helder weer en tot 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Morgen veel zon met enkele stapelwolken en erg warm tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: M&M Hits.
1: Altijd de beste hits non-stop.

0: altijd de beste hits.
1: Non-stop.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Gabrigs. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe bombardementen uitgevoerd op Iran. Er spraken van explosies aan de kust van de Golf van Oman, niet ver van de grens met Pakistan. En ook explosies in de straat van Hormuz en in de Persische Golf. Eerder vandaag had president Trump op de NAVO-top in Turkije aangekondigd dat er vanavond opnieuw aanvallen zouden komen en dat het staakt het vuren voorbij is. Ook gisteravond laatst waren er al aanvallen. De VS ziet dat als vergelding voor de Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Nog op die NAVO-top heeft Trump beloofd aan de Oekraïense president Zelensky dat Oekraïne binnenkort zelf Amerikaanse Patriot luchtafweerraketten mag bouwen. En dat is een gigantische stap in de oorlog met Rusland, dat zegt Jan Baljouw in Ter Zake. Oekraïne heeft een nijpend tekort aan luchtafweer en op termijn kan dit een verschil maken.
1: Het lost op termijn een van de belangrijkste kwetsbaarheden van Oekraïne op dit moment op. Want Oekraïne heeft op dit moment te weinig Patriot luchtafweerraketten om de Russische ballistische raketten neer te halen. En Patriots zijn de enigen die dat eigenlijk kunnen. En Rusland weet dat. En je ziet de afgelopen dagen, weken, dat Rusland Oekraïne meer en meer bombardeert met die ballistische raketten. En daar ook heel veel schade mee aanricht. Oekraïne kan nu zeggen tegen bondgenoten van lever nu jullie Patriot raketten die in stok liggen. En wij zullen dan later terugleveren naar jullie.
0: De Britse koning Charles heeft postuum en symbolisch gratie verleend aan de laatste vrouw die in zijn land is geëxecuteerd. Ruth Ellis stierf in 1955. Zij stond terecht voor de moord op haar partner. Het is een bijzonder verhaal, vertelt Katrien van der Schoot.
2: Ja, en een verhaal van deze tijd die zich meer bewust is van huiselijk geweld. Ruth Ellis werd in 1955 veroordeeld tot de strop. De vrouw, een uitbaatster van een nachtclub en moeder van twee kinderen, had haar partner David Blakely doodgeschoten, een beroemde autoracer. De rechter hield toen geen rekening met het feit dat Ruth Ellis zwaar mishandeld was door haar vriend. Dat gold niet als verzachtende omstandigheid. Jarenlang ijverde haar nabestaanden om haar postuum gratie te verlenen en dat is nu gebeurd op vraag van een Labour-parlementslid. Het betekent niet dat Ruth Ellis onschuldig was, maar, zegt justitieminister Lammy, het erkent wel het zware onrecht dat haar is aangedaan.
0: Wie naar Brussels Airport wil, moet opletten op de ring rond Brussel. Morgen starten werkzaamheden aan het knooppunt van de ring en de weg naar de luchthaven. Op de werf in Zaventem komen er twee nieuwe bruggen en daardoor verandert de ligging van de afrit. Dat zegt Marijn Struijf van bouwheer De Werkvennootschap.
3: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste, maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden. Goede signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
0: Vrijdag speelden Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Dat is zeker voor doelman Thibaut Courtois een speciale wedstrijd, want hij speelt al jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid en woont dus in Spanje. Maar dat zal tijdens de wedstrijd geen rol spelen, zegt hij.
4: Ik woon er al 11 jaar, dus het is natuurlijk al een hele tijd. Maar ja, uiteindelijk leef ik Belg. Natuurlijk is voor mij Spanje wel mijn tweede thuis en zal ik waarschijnlijk ook naar mijn carrière blijven wonen. Ik heb ook twee kinderen die natuurlijk meer Spanjaard zijn dan Belg, maar uiteindelijk morgen of overmorgen zijn er niks België dat telt.
0: Ja, morgenavond is de eerste kwartfinale die tussen Frankrijk en Marokko. Wie er al zeker bij is in de WK-finale is de Canadese popster Justin Bieber. Hij zal optreden tijdens de rust van de finale en hij is in goed gezelschap. Eerder had de FIFA ook al Shakira, Madonna en de K-pop groep BTS aangekondigd. De halftime show zal zowat 11 minuten duren. De finale is volgende week zondag in New Jersey. Vannacht rustig en helder weer en tot 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Morgen veel zon met enkele stapelwolken. En het wordt erg warm tot 31 graden. Zo woensdag 8 juli zit erop. Een goede nacht.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe bombardementen uitgevoerd op Iran. Er is sprake van explosies in havensteden aan de kust van de Golf van Oman, niet ver van de grens met Pakistan, en ook in een havenstad aan de straat van Hormuz en op een eiland in de Perzische Golf. Ook eergisteravond laat waren er al aanvallen. De VS ziet het als vergelding voor de Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump heeft intussen ook gedreigd met nog veel erger als Iran opnieuw een aanval zou uitvoeren. Hij schreef dat op sociale media met een afbeelding van een Iraanse brandende stad erbij. In Italië zijn 2 doden gevallen bij een explosie in een vuurwerkfabriek op zo'n 70 kilometer van de hoofdstad Rome. De slachtoffers zijn een moeder van 60 en haar zoon van 30. Hun lichamen werden gevonden onder het puin. Het gebouw was ingestort na die explosie. 2 andere werknemers van de fabriek overleefden de explosie. De eigenaren van de fabriek waren vorig jaar nog veroordeeld voor zwartwerk en het opslaan van explosieve materialen op een niet toegestane locatie. Maar het bedrijf was intussen opnieuw begonnen met een nieuwe vergunning. En morgen, vrijdag, spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Doelman Thibaut Courtois, die al vele jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid speelt, vindt het een goede zaak dat België geen favoriet is in die wedstrijd. Dat zei hij op een persmoment een uurtje geleden.
1: Ik denk in de wedstrijden waar we niet per se het spel moeten maken, zijn we misschien beter geweest. Natuurlijk tegen Egypte of Iran was dat extreem dat wij veel aan de bal waren. En dat zij vooral worden verdedigen. Ik denk tegen Spanje zal het meer hun zijn die ook ons willen onder druk zetten op onze helft. En dat is aan ons om dan kunnen tegengaan op hun helft te spelen. Druk zetten op hun verdediging en hopen dat ze dan fouten maken waar wij van kunnen profiteren.
0: Dat is voor vrijdag. Straks is er de eerste kwartfinale. En dat is tussen Frankrijk en Marokko. Het weer nog. Het is vannacht rustig, helder ook. Minimaal rond 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Overdag krijgen we veel zon met wat stapelwolken. En het wordt ook erg warm, tot 31 graden. Het weekend wordt ook zonnig. En dan nog enkele graden warmer, tot 33 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd op vrtnieuws.be.
2: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop.

Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed. Ze zijn officieel geopend.

0: is 2 uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe bombardementen uitgevoerd op Iran. Er waren explosies in havensteden aan de kust van de Golf van Oman, niet ver van de grens met Pakistan, en ook in een havenstad aan de straat van Hormuz en op een eiland in de Perzische Golf. De VS ziet het als vergelding voor de Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz begin deze week. De Amerikaanse president Trump heeft intussen ook nog gedreigd met veel ergere aanvallen als Iran opnieuw een aanval zou uitvoeren op commerciële schepen. Hij schreef dat op sociale media met een afbeelding van een Iraanse brandende stad erbij. Wie naar Brussels Airport wil, moet opletten op de ring rond Brussel. Vandaag starten werkzaamheden aan het knooppunt van de ring en de weg naar de luchthaven op de werf. In Zaventem komen er 2 nieuwe bruggen. Daardoor verandert de ligging van de afrit, zegt Marijn Struijf van Bouwheer De Werkvennootschap.
1: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste. Maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden, goed de signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
0: Morgen vrijdag spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Er was een persmoment en doelman Thibaut Courtois, die al vele jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid speelt, zei daar dat hij het een goede